0: het niet meer op mijn weg loop.
1: Se non mi schietta e questa era di Blackout, se non l'ascolti sei out.